0: Dat was een inferno van een groep die toch leider de miget die naar de solo naar hem daarbij als chef Seiler, Matzinger, Fluid en hij was een inferno.
1: Yes.

0: more hits for you, so stay tuned.
1: Hello, publicitate.
2: De radiosprogramma op Radioactief.
3: Radioactief charts. Al samsten voor 5 bis 7, am dinsdags voor 4 bis 6.
1: Bij Radioactief.
3: An 80s corner.
4: Radioactive. Quanto mais ouvimos, mais gostamos.
5: Quero beber, quero cantar, quero cantar, quero beber.
2: Meu Aufführung geht nicht.
4: Die aktuellen Chart-Hits. I sat alone in my tower, you were just haunting your powers,
1: now I can see it all. Radioactive. 80s mix.
6: Die beste Musik, die beste Mix.

0: Sinesura.
1: Ere Kino Zwiefsternacht. Geneest u die film aan moderne kino aan de regio Osten.
2: Radioactief, Ere Radiosender voor den Osten. Radioactief op 106,5.